New West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen, dat is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: Goedemorgen Gelderland.

The Police en de doo-doo-doo, de da-da-da. Dat zijn de betere nummers om af te kondigen. Goedemorgen Gelderland. 7 minuten over 6 is het. Vrijdag 12 juli.

0: Ja, we zijn er weer. Vandaag is het grijs en druilerig. We hebben het er allemaal over. Het team van collega's dat hier 's ochtends binnenkomt. Van wat een weer, ja. De bewolking overheerst. Af en toe valt er wat lichte regen of motregen. Veel warmer dan 17 graden wordt het niet vandaag. Maar het weekend, mensen. Het weekend ziet er gelukkig beter uit. Het blijft overwegend droog. De zon laat zich geregeld zien. Het wordt zo'n 19 graden. En daarbij staat een matige noordwestenwind. En volgende week gaat het zomergevoel verder toenemen. Dan wordt het droger, zonniger en warmer. Met temperaturen die gaan oplopen tussen de 20 en de 25 graden. De wind draait dan naar het zuidoosten. En ik heb de eerste vlaggen al zien uithangen toen ik naar de studio fietste.
1: Oh, top!
0: Ja.
1: Ben ik klaar.
0: Blij is gewoon.

0: Lieren in Gelderland.
1: Een vijf voor Engels?
0: Jazeker.
2: Zo, zo op
0: ja? Hoppakee. Alle Gelderse geslaagden voor hun eindexamen. Van harte gefeliciteerd. En voor wie nog even in de herkansing moet, ook aan jullie denken wij uiteraard vandaag. Nog heel veel succes met de laatste loodjes. Hier zometeen ons introspelletje een goed begin. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vanochtend. De politie zoekt natuurlijk nog altijd de drie verdachten van de gewapende overval op een juwelier aan de Steenstraat in Arnhem. Bij die overval gistermiddag rond 4:30 raakten 3 mensen licht gewond. En volgens getuigen is er mogelijk geschoten. Naniek die zat op het terras. En die zag het... Naniek, kom eens even hier. Die zag het allemaal gebeuren.
3: Ik zat toevallig op het terras. En nou ja, er komt een busje ingereden. En binnen no time horen we eigenlijk een schot en glas breken. En ja, vanaf dat moment is het eigenlijk heel snel gegaan. We zagen dat er een overval gaande was. En wij hebben gelijk gezorgd dat het hele terras leeg ging. En dat iedereen veilig binnen was. We hebben sowieso schoten gehoord. We hebben gezien dat mensen in en uit de zaak liepen. En ook dat er buiten nog een klein gevecht is geweest. En verder ben ik vooral bezig geweest met iedereen veilig stellen binnen. En het terras leeg halen. En ja, dat was op dat moment echt mijn grootste zorg. Dat iedereen veilig was. Je weet gewoon niet wat iemand met een geweer kan doen.
0: 4 gemeenten, waaronder Apeldoorn, hebben plannen klaar voor ruim 30.000 nieuwe woningen. Maar missen geld voor de benodigde infrastructuur. Dat schrijft de NOS. In Apeldoorn is bijvoorbeeld nog zo'n 100 miljoen euro nodig voor 2 tunnels onder het spoor om een nieuwe wijk bereikbaar te maken. De gemeenten hebben het kabinet om steun gevraagd. Na de zomer wordt duidelijk of er extra geld komt. Tot die tijd staan de bouwplannen grotendeels dus in de wacht. En de Witte Anjeprijs gaat dit jaar naar Arnhemmer Tom Monster. De oud-militair kreeg gisteren die onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor veteranen en nabestaanden van omgekomen militairen. In Arnhem hielp hij onder andere meer bij de opbouw van een ontmoetingsplek waar veteranen terecht kunnen voor steun, contact en dagbesteding. De Witte Anje dus, voor Tom Monster. En hier zometeen de eerste paar seconden van een plaat die ik heel graag vanochtend wil draaien. Maar dat kan dus alleen met jullie hulp. En dan met jullie bedoel ik vooral de luisteraars die goed zijn in intro's raden. Die echt maar aan een paar seconden genoeg hebben om te weten... Auw, dat is dat nummer. Dus blijf even hangen als je wil. Heb ik onder andere voor jou de 3 Degrees. Met hun advies, zorg goed voor jezelf. Take good care of yourself.

0: The Beatles en Nowhere Man. Waren we toch even weer 60 jaar terug in de tijd. Hè? Het is 6:15. Goedemorgen. Zullen wij een spelletje spelen?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Dat je dan oneerbaar voorstel als je het ochtends vroeg tegen je zegt. Een goed begin. Ja, een intro van een plaat die ik graag wil draaien. En op basis van de eerste paar seconden moet die worden geraden.
1: Een goed begin.
0: Ja, snap je nou? Hier heb ik dus zin in. Hier heb ik gewoon echt zin in. Maar dat kan alleen als die wordt geraden. Ja, kom op. Titel en artiest van deze platen. Dat mag je mailen naar frank@gld.nl of even een appje naar de studio sturen. Hoe doe ik dat? Nou, 06-22-22-1342. Dat ging toch veel te snel, Frank? Dan is het veel makkelijker om gewoon even de app van Omroep Gelderland op je telefoon te zetten. Dan blijf je op de hoogte van het nieuws, weer en verkeer wat er allemaal gebeurt. En je kunt dus reageren op nieuwsberichten, maar ook meedoen met spelletjes en dus zeggen welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Daar heb jij er ook zin in. Kom op. frank@gld.nl of een appje, de titel en de artiest. Trekken we ons nu even terug in ons huisje aan de zee. Met Zoë Livree.

luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug.

0: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Goedemorgen allemaal, het is 1 minuut over 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Tonden is het 13,3, in Heesselt 15,1. We hebben te maken met een grijze en druilerige vrijdag. De bewolking overheerst, er valt van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Maximum temperatuur zo rond de 17. Een auto is gisteravond in Bemmel over de kop geslagen nadat hij tegen een betonblok bij de Albert Heijn botste. In de wagen zaten 3 inzittenden, maar wonder boven wonder raakte niemand gewond en de auto lijkt wel totaal los. En na maanden binnenzitten mogen kippen in de Gelderse Vallei weer naar buiten. De laatste ophokplicht vanwege vogelgriep is opgeheven, omdat het aantal besmettingen onder wilde vogels en pluimveebedrijven flink is afgenomen. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en via de mobiele app. Even spieken of er verkeersinformatie is. Nee, nou mooi.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
8: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
8: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank

I Would Die For You, Prince and the Revolution. Goedemorgen, Gelderland. Ja, Arnhem was toch wel echt in het nieuws, hè, gisteren. Terwijl 3 jonge verdachten voor de rechter stonden vanwege een ramkraak op een juwelier in de Steenstraat, was het diezelfde middag opnieuw raak in diezelfde straat. Gisteren ging het om een gewapenoverval op klaarlichte dag. Aan het einde van de middag drongen 3 mannen een juwelier binnen. Er is daar geschoten, er zijn vitrines vernield. 3 mensen zijn licht gewond geraakt en die daders zijn nog altijd voortvluchtig, voor zover we weten. Beelden van de overval staan bij ons op de site en die bekijk je ook via de socials. Maar eerder op die dag behandelde de rechtbank dus gisteren een zaak ook rond een ramkraak uit oktober van vorig jaar. Toen zijn 3 Amsterdamse tieners in de juwelierszaak opgepakt voordat ze met de buit konden vluchten. Tegen hen zijn nu celstraffen geëist. Over 2 weken volgt de uitspraak. Voor ondernemers en omstanders in de Steenstraat voelt het alsof de straat opnieuw is getroffen door hetzelfde soort geweld. Ja, zoals een getuige ook gisteren tegen ons zei, je verwacht zoiets niet op klaarlichte dag. Maar als je die beelden ook ziet, dan snap je ook niet dat de 3 mannen van gistermiddag dus toch ongezien zijn weggekomen. Of niet ongezien, maar zijn weggekomen. Nog altijd voortvluchtig zijn. Want 1 straat nou echt gewoon altijd wat drugs is en vol met mensen, dan is het wel de Steenstraat in Arnhem. Als je daar dan wegrijdt, überhaupt de stad uitkomen ongezien, je begrijpt het niet. Maar ze zijn nog altijd niet te pakken gekregen, voor zover wij weten. Zometeen de oplossing van een goed begin. Maar eerst Dido. And thank you.

0: Dido en thank you. Goedemorgen, Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik laat 's ochtends de eerste paar seconden horen van een plaat waar ik ontzettend veel zin in heb om te draaien. En dat mag ik dan alleen doen als hij door jullie wordt geraden. Vanochtend was het dit intro.
1: Een goed begin.
0: En Paul die zegt erover, dat was even graaf in mijn geheugen zeg. Maar ik heb hem gevonden hoor. Een mooie dag en een goed weekend gewenst. Morgen trouwens Hansenfeesten in Doesburg. Een dag terug naar de middeleeuwen. Leuk. Dankjewel Paul voor die tip. En je hebt hem inderdaad goed hoor. John die hebt erover over dit fragment. Dit is mijn band met hoofdletters. En Deborah zegt ook, dit is een heerlijk nummer. De radio gaat een standje harder hoor. Nou, daar komt hij. De Deepest Mode. And Just Can't Get Enough.

0: Op de synthesizer wordt met de vingers gespeeld. I just can't get enough van Depeche Mode. En het liedje komt uit 1981.
1: I just can't get enough van Depeche Mode. Dat is hem deze morgen, Frank. Groeten van Henry Kloostmoer uit de Melkstal in Voorst.
2: Dit is de Depeche Mode met I just can't get enough. Schitterende plaat. Yo.
3: Weekend allemaal. Groetjes, André.

0: Het WK-nummer van deze zomer, Shakira en Burna Boy. Het WK voetbal is gisteren officieel geopend. Een kleurrijke show in het Azteca Stadion in Mexico-stad. Met dus deze Shakira en Burna Boy, maar ook J Balvin en de Mexicaanse band Maña. Shakira zong samen met Burna Boy dit lied, Die Die. Maar ook Salma Hayek, Mexicaanse actrice, speelde een rol tijdens de ceremonie. En heette de hele wereld welkom in Mexico. Dit WK kent 3 openingsceremonies. Het toernooi wordt georganiseerd door Mexico, door Canada en door Amerika. Dus de komende dagen volgen ook nog openingsceremonies in Canada en Amerika. En de eerste wedstrijd was dus ook gisteravond Mexico-Zuid-Afrika.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En dat is een van de 104 wedstrijden die dit WK gespeeld gaat worden. Ongelooflijk veel wedstrijden. We gaan naar het weer van Weerplaza. Berend van Straten, goedemorgen.

0: Een hele goede morgen, Frank.
1: Ja, ik zie nog niet heel veel blije gezichten van collega's die binnenkomen. Ik wil allemaal een beetje dat gemiezer van buiten nog op hun gezicht wat een beetje nadruppelt. Het is niet heel lekker fietsen hoor, door dit weer.
0: Nee, zeker niet. Kijk, het komt zeker niet met bakken uit de hemel, maar het is echt...
1: Je wordt er wel nat van.
0: Ja, precies. Het is van die motregen waar als je er doorheen fietst, je gewoon alsnog kletsnat wordt als dat een tijdje duurt. Dus het is, het is niet best. En ook, er gaat ook maar weinig aan veranderen vandaag. Het lijkt vandaag echt eerder een dag midden in oktober dan een junidag. Want het blijft gewoon de hele dag grijs. Met langdurige periode van regen of een motregen. Dus het wordt echt een toch wel tamelijk wisselvallige dag. Ook fris voor de tijd van het jaar met temperaturen die op gaan lopen naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. Normaal gesproken is het nu zo'n 21 of 22 graden. Nou, daar zitten we al eigenlijk de hele week onder. Ja. Ook vandaag is dat het geval.
1: Ja. Ja, daar gaan we niet boven komen. Maar misschien dit weekend wel al of nog niet?
0: Nou, dit weekend denk ik misschien nog net niet, maar er gaat wel iets veranderen in het weekend inderdaad. Ja, dat gaat morgen eigenlijk al gebeuren. Morgen wel nog flink wat bewolking en zeker in de ochtend nog enkele buien. Maar in de loop van de dag wordt het droger en dan gaan we ook vanuit het westen af en toe de zon zien. Temperatuur gaat stijgen naar zo'n 18 graden, nog steeds aan de koele kant. Zondag, de tweede dag van het weekend, dan ziet het er opeens toch wel weer een stuk rooskleuriger uit. Want dan is het gewoon op de meeste plekken droog, zien we de zon geregeld. En dan kunnen we lokaal misschien wel de 20 graden gaan aantikken.
1: Oh, ja, heel goed. Ja, dan is het gewoon even vandaag binnen blijven of...
0: een paraplu mee.
1: Of een paraplu mee. Kijk, dat is nog eens een tip van de weerman. Dankjewel.
0: Precies.
1: Ik spreek jou over een uurtje, weer.
0: Yes, dat hebben we niet.
1: Hoi. De platenpolitie heeft ook weer een nieuw plaatdelict gevonden in de playlist. Aan jou de vraag om die op te lossen zometeen met een nieuw procesverbaal. En we waren in een Nijmeegse sportschool en daar zagen we burgemeester Hubert Bruls. Dat hoor je ook zo, na 7 uur. Hier is Robbie Williams.

grote familyactie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.

0: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
5: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
6: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ik heb veel support.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland...

0: leven met een maag-darm- of leverziekte? Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches are looking like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: With the OG.
0: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
4: Goedemorgen Gelderland.

ELO. Het wordt nog aan het einde nog even genoemd. Hè? Electric Light Orchestra en Shine a Little Love. Nou, dat is wat ze proberen op deze druilerige vrijdagochtend. Een klein beetje liefde naar buiten te stralen. 9 minuten over 7. Goedemorgen allemaal. Grijs en druilerig inderdaad. De bewolking overheerst. Af en toe dus wat lichte regen, motregen. En veel warmer dan 17 graden wordt het niet vandaag. Maar het weekend...

0: Het ziet er gelukkig beter uit, overwegend droog. De zon gaat zich laten zien en het wordt zo'n 19 graden. Een matige noordwestenwind erbij en volgende week alleen maar meer zomergevoel met droger, zonniger en warmer weer. Temperaturen tussen de 20 en de 25 graden. En de wind gaat draaien naar het zuidoosten. Nou hoorde ik vanochtend alweer... Ik zag de eerste vlaggen alweer wapperen met de tassen eraan. En dit is wat we gisteren dus hoorden vooral. Blije scholieren in Gelderland, die werden gebeld.
1: En vijf voor Engels?
0: Ja.
2: Zo, zo op het
0: En voor wie dus nog in de herkansing moet, die een wat minder leuk telefoontje kreeg, die eindexamenkandidaten, die wensen nog heel veel succes met de laatste loodjes. Zometeen ons spel Plaat Delict, maar eerst krijg je een overzicht van het nieuws van vanochtend. In Putten, Ermelo en Harderwijk, daar wordt gewaarschuwd voor zogeheten autovoelers. Deze week, dieven die 's nachts controleren of geparkeerde auto's niet op slot zitten. Staat een deur open, dan nemen ze snel waardevolle spullen mee. De politie adviseert daarom om geen spullen meer in de auto achter te laten en altijd te controleren of de auto daadwerkelijk is afgesloten. Zo'n 80 geplande woningen in Bronckhorst lopen vertraging op doordat de gemeente de bouwstop rond geitenhouderijen uitbreidt van 500 meter naar 1 kilometer. Die maatregel is genomen vanwege zorgen over de volksgezondheid, omdat omwonenden van geitenbedrijven een grotere kans zouden hebben op longontsteking. De gemeente noemt het een tijdelijke pauze en wacht op landelijke richtlijnen die later dit jaar worden verwacht. En dan nog de bestuurlijke crisis in Tiel. Die is dus compleet, hè, nu alle 5 wethouders zijn opgestapt. Er was berichtgeving over mogelijke betrokkenheid bij straf- en bestuursrechtelijke kwesties. Hoewel harde bewijzen ontbreken, leidde de ontstaande onrust tot hun vertrek en ligt ook de politieke formatie nu stil. Die onrust die voel je ook onder de raadsleden, vertelt VVD-raadslid Wim Wildschut bij ons.
3: Er wordt natuurlijk meteen een zweem van verdachtmaking getrokken over onze wethouders heen. Dat zijn mensen, ja, dat zijn gewoon mensen van vlees en bloed met hun eigen familie, vrienden, kennissen en noem maar op allemaal. Die dan eigenlijk, zeg maar, ook door alles wat er zeg maar, op social media rondspeelt, wat er in de stad rondgaat, ja, eigenlijk gewoon bijna niet meer over straat kunnen.
4: Want zo snel gaat dat?
3: Zo snel gaat dat. Als je ziet wat er, zeg maar, meteen rondgaat op internet, de verdachtmakingen worden nog meer aangestipt, ja, dan krijg je gewoon een hele onveilige, ja, niet sociale situatie meer. Nee. En, ja, en dat is iets, ja, dan moet je op een gegeven moment, denk ik, eieren voor je geld gaan kiezen.
0: Ja. Ja, hoe het bestuur nu verder moet, dat is nog onduidelijk. Commissaris van de Koning, Daniel Wigboldus, heeft de fractievoorzitters uitgenodigd voor overleg.

0: Straks de platenpolitie met een nieuw plaatdelict in de uitzending. Je hoorde Kim Wilde en Love Blonde. Ze wij gaan nu naar een sportschool in Nijmegen. Waar NSC-directeur Wilco van Schijk en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls meedoen aan een fitness challenge met ruim 50 anderen. Van Schijk begon zelf 3 jaar geleden met sporten nadat hij een blessure kreeg tijdens een potje voetbal. En Bruls is natuurlijk de laatste jaren flink aan zijn gezondheid aan het werken. En inmiddels ook echt wel met duidelijk zichtbaar resultaat. Ik weet niet of je me de laatste tijd wel op beelden voorbij hebt zien komen bij ons op de site. Maar daar zie je dat het echt wel effect heeft, hoor.
1: Ja, ik ben vorig jaar weer begonnen. Nadat er wat kilo's waren afgegaan, ben ik weer begonnen met wat voetballen op mijn niveau. Op je 60ste gaat het niet meer zoals op je 20ste. En dat is gewoon hartstikke leuk. Voetballers, weet je, dat is kleine warming-up. 2 helftjes spelen, een 3e helftje wellicht nog wel. En vervolgens net doen of jij beter weet hoe je NEC moet opstellen. Geweldig.
0: Ja, maar de burgemeester verscheen niet in een shirtje van NEC. Hij had een shirtje aan van Real Madrid. Maar dat was eigenlijk meer om de directeur van de club, Wilco van Schijk, een beetje te pesten.
1: Gisteren had hij een prachtig mooi nieuw shirt voor de Vierdaagse. Maar had niet mijn maat meegenomen. Er moet nog wat af om die goede maat te hebben. Dus ik dacht, en hij weet dat ik een Real Madrid liefhebber ben. Dus ik dacht, ik zal hem vandaag hebben. En we komen in de club Soy Madridista.
0: Als je wil weten trouwens hoe dat Vierdaagse shirt van de NSC eruit ziet, dan moet je even in ons sportblog kijken op gld.nl in een mobiele app. Want dat shirt is ook deze week gepresenteerd.

0: Christie en She Sold Me Magic uit 1969. Dan een vraag.
1: Plaat delict.
0: Weet je van welke plaat ik het nu ga hebben?
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Het is een plaat waar iets in gebeurt wat niet helemaal door de beugel kan, en jou de vraag om het op te lossen. Daarmee maak je dan kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt van ons de Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet van deze plaat delict. We behandelen vandaag een nummer over de ontsnapping aan en de onderdrukking door de muziekindustrie in de westerse maatschappij.

Artiesten, maar ook luisteraars zitten hierin vast. En ze moeten constant presteren om die machine draaiende te houden. We zijn eigenlijk zogezegd een soort slaaf. De verdachte wordt jarenlang uitgebuit door een meedogenloze opdrachtgever. En volgens getuigen die wij hebben gesproken, begint het werk vroeg in de ochtend en eindigt het vaak pas diep in de nacht. Dus rustdagen lijken nauwelijks voor te komen. De verdachte blijft ondertussen presteren, produceren.

ritme waaruit ontsnappen onmogelijk blijft. Dus we zijn een slaaf aan het ritme. Verdacht aan van vrijwillige overgave aan een levensstijl. Werk, discipline, prestatiedrang. Alles is verdwenen en alle vrije ruimte is ingenomen. Wij zoeken een vrouwelijke aangeefster, geboren op Jamaica. Ten tijde van deze release in, mid jaren 80. Toen was ze 37. Bekend om haar opvallende uiterlijk, krachtige persoonlijkheid en grensverleggende combinatie van muziek, mode en performance. Het is een zaak over zelfopgelegde dwangarbeid en het eigen succes. Dit keer geen moord, geen diefstal, geen overval. Maar over welke plaat heb ik het dan wel? Heb je enig idee? Frank@gld.nl of een appje. Draai ik nu Alex Warren en Fever Dream. Het is 9:30.

Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.

0: Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogaan in Ede of Nijmegen.
5: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
6: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
7: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Hoorn is het 13,5 graad, in Tuil 15,3. We hebben te maken met een grijze en druilerige vrijdag. De bewolking overheerst, er valt van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Maximaal rond de 17 graden. Drie mannen uit Zutphen van 19, 23 en 33 zijn opgepakt in een onderzoek naar drugshandel. Bij invallen vond de politie drugs, contant geld en twee vuurwapens. De verdachten zouden vanuit huis en op afspraak drugs hebben verkocht in Zutphen omgeving. En de eerste Betuwse kersen zijn weer geplukt. Telers in de Betuwe zijn begonnen aan het kersenseizoen en hopen de komende weken nog volop rijpe kersen van topkwaliteit te oogsten. Rijke kersen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele.

0: file-app. Dus even kijken, hebben wij een verkeersmelding? Ja, we hebben eentje. Het is namelijk een oprit dicht op de A2, Den Bosch richting Utrecht, bij Zaltbommel. Dat komt omdat het wegdek daar in slechte toestand is.
1: Voordeelhaartjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeelhaartjes.nl.
2: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagse-otterlo.nl.

0: en scoor een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

Bombay, de Golden Earring hoor je op Radio Gelderland. 6:08. Goedemorgen. Misschien heb jij met dat druilige grijze geroep buiten even behoefte aan wat prilgeluk. Op en top de schoonheid van de natuur ervaren. Dan moet je even naar onze Instagram van Omroep Gelderland. Daar zie je een moment wat je niet snel meemaakt. Namelijk een koninkmerrie die midden in de natuur bevalt. Kitty heeft het gefilmd. Ze stond eigenlijk gewoon naar een kudde paarden te kijken, totdat er ineens eentje begon te bevallen. En zij had het geluk en de rust om het allemaal bijzonder fraai vast te leggen. Benieuwd dus naar de geboorte van een koninkveulen? Kijk even op Instagram van Omroep Gelderland. En natuurlijk ook altijd terug te vinden met heel veel andere mooie natuurbeelden op ons natuurplatform Buitengewoon. Met ook veel tips waar je lekker kunt wandelen en erop uit kunt dit weekend, als het net iets lekkerder weer wordt. Dit zijn de Jonas Brothers.

0: Goedemorgen, Gelderland. 8:10 is het.
1: Plaatdelict.
0: De platenpolitie wil iedereen bij deze bedanken voor het meedenken. Er was namelijk een muzikaal misdrijf gepleegd. We hebben het procesverbaal gedeeld. En de dader is te pakken. We hadden te maken met een nummer over de ontsnapping aan en de onderdrukking door de muziekindustrie. Het nummer gebruikt het ritme van de muziek en de dans als een metafoor voor de dagelijkse sleur. Wij zitten daarin vast als luisteraar, maar de artiesten zelf ook. Ze moeten constant presteren om die machine maar draaiende te houden. We zijn een slaaf, zegt dit nummer. En dat verwijst ook naar de uitbuiting van zwarte muzikanten en de controle die platenbazen hebben over het eindproduct. We draaien allemaal mee in een onophoudelijke stroom van verplichtingen, zegt het nummer. Van werken, van consumeren en van presteren. En het ritme is een oerkracht die ons enerzijds dwingt om door te gaan, maar anderzijds ook bevrijdt en in leven houdt. Het is een kritiek op de massacultuur, gecombineerd met een excentrieke, androgyne en onafhankelijke dame. Dit nummer opent met een beroemd geworden gesproken intro door een acteur, Ian McShane, die stelt dat het ritme zowel de ketenen van een lied zijn als de demonische kracht die het voortstuwt. Ja, Monique?
2: Ja?
0: Dat is wel even een verhaal, hè?
2: Dat is wel een verhaal. Ik wist het meteen.
0: Je wist het meteen?
2: Het is een prachtig nummer, ja.
0: En hoe komt dat? Heb je er in die tijd op gedanst? Of heb je hem zelf in de kast staan?
2: Het is middelbare schooltijd. Dan hou je altijd toch 40 lijstjes bij. Dan heb je zo'n ruimagenda. En daar stond ze dan ook in. Met dat gekke kapsel en die rare jurken. En dan had ze ook zo'n nummer La Vie en Rose. Dat was ook altijd zo prachtig. Dus in de middelbare schooltijd blijven die nummers gewoon goed hangen. Ja,
0: ja, want over wie hebben we het?
2: Grace Jones, Slave to the Rhythm.
0: Grace Jones, Slave to the Rhythm, inderdaad. Wat een vrouw is dat, hè?
2: Ja, dus, dat was natuurlijk ook al heel raar en zo. Ja,
0: ja, raar, bijzonder, intrigerend. Ja.
2: Ja.
0: Wat ga je vandaag doen, Monique?
2: Werken.
0: En wat doe je?
2: Prima. Huisarts ben ik, ja.
0: Je bent huisarts?
2: Dat kan ook.
0: Oké. Okay. Ja. Ik schrok laatst, er was een bericht over huisartsen. Hoeveel patiënten, hoeveel mensen zeg maar in het bestand staan bij een huisarts gemiddeld? Ik dacht van, oh ja, dan snap ik opeens wel, als je het hebt over te weinig huisartsen en werkdruk en zo. Hoeveel heb jij er bijvoorbeeld?
2: Ja, ik werk bij een andere huisarts, zeg maar. Maar die heeft er denk ik 2500 zo'n beetje, ja.
0: Ja, precies. Dat is bizar. Ja. Daar sta je niet bij stil. 2500 mensen.
2: Ja, maar ze komen niet allemaal elke dag voor. Dus dat,
0: ze staan allemaal voor de deur te wachten zometeen.
2: Ik zie ze al staan.
0: Ze hebben een pijntje
2: hier.
0: Daar
2: heb geen voor nodig.
0: Nou, heel veel succes met je werk vandaag. En dat je de mensen maar mag helpen.
2: En eerst even genieten van de mooie plaat.
0: Ja, ik ga de plaat, het bewijsstuk van jou draaien. En blijf even hangen, dan noteert Joy jouw adres. En dan komt het allemaal jouw kant op.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Want als gouden tipgever krijgt Monique een Radio Gelderland zaklamp. Zij had het goed. Platenlicht van vanochtend. Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: Voor mij is de plaatpolitie vandaag Slave to the Rhythm van Grace Jones.
1: Denk aan Grace Jones met Slave to the Rhythm.
2: Slave to the Rhythm.
3: Hey, goed weekend, jongen.
4: Slave to the Rhythm. You slave to the Rhythm.
5: Ja, goed zo, jongens.
3: Nou, geniet van deze regenachtige dag. Doei.
5: Doei. Dankjewel allemaal voor het insturen van audio-appjes. Berichtjes in de app van Omroep Gelderland en de mailtjes. De platenpolitie blijft scherp, maar deze zaak is in elk geval mooi voor het weekend opgelost. Grace Jones, dus Slave to the Rhythm. Heb jij nou ook een tip voor ons? Dan kun je die doorgeven, hè?
6: Zaak gesloten.
5: Dat mag allemaal via dezelfde kanalen. Dus frank@gld.nl in de mail, een appje met onze app of je belt de plaatselijke politie. Zometeen het weer. Nu eerst 5 and keep on moving.

0: Uit de boyband tijd. Vijf hoorde je. En Keep On Moving, 1999. En daarvoor dus het platenlicht van vandaag, Grace Jones. Het is 7:09. Beetje een druilerig grijs begin van een vrijdag. Maar Berend van Straten, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Frank.
0: Er zijn ook appjes van luisteraars die het tegendeel beweren. Of in elk geval van mensen die er geen last van hebben. Want Eline die appt ons bijvoorbeeld vanochtend. Lekker een baantje zwemmen in ons buitenbad. Weer of geen weer. Kijk, dat zijn echte bikkels, hè?
1: Ja, dat kan natuurlijk ook, inderdaad. Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook niet super koud, hè? En af en toe wat lichte regen is natuurlijk ook niet verkeerd. Dus ik snap het wel. Ja.
0: Als het buitenbad een beetje verwarmd is.
1: Precies.
0: En je zwemt daar rond. En het is buiten vandaag 17 graden, zei je?
1: Ja, klopt. Ja. Het is op dit moment 15 en het wordt uiteindelijk zo'n 17 of 18 graden.
0: Is het op zich ook best wel te doen.
1: Ja, zeker. Ja. Klopt.
0: Ja. Nou, ik vind Eline in elk geval een bikkel, maar het wordt vandaag niet heel veel beter, hè, dan nu.
1: Nee, klopt. Het blijft wel de hele dag grijs. Inderdaad, die laaghangende bewolking die is hardnekkig. En af en toe valt er ook wat lichte regen of motregen uit. Dat blijft dus eigenlijk de hele dag zo. Pas in de loop van de avond, dan wordt het vanuit het westen droger. Ik denk dat we de zon niet of nauwelijks zullen zien. Pas vannacht krijgen we dan te maken met wat meer opklaringen. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 12 graden op de meeste plaatsen. Morgen verloopt het licht wisselvallig. Met zeker in de ochtend meerdere buien die over de provincie trekken. In de middag is het wat vaker droog. Zien we de zon ook af en toe. Maar het blijft wel aan de frisse kant met temperaturen zo rond een graad of 17 morgen.
0: Ja. Oké, het weekend?
1: Ja, het weekend. Ja, morgen is natuurlijk al het weekend. Zondag is inderdaad. Maar niet uit. Zondag ziet er een stuk beter uit, inderdaad. Dan verloopt gewoon de dag op verreweg de meeste plekken droog. En zien we de zon nog wat vaker bij temperaturen die nog steeds wel aan de koele kant liggen. Dat komt allemaal omdat er een meest matige noordwestenwind staat. En daarmee wordt opnieuw nog wat, toch wel relatief koele lucht aangevoerd. En dat levert temperaturen op van een graad of 17 of 18 op de meeste plaatsen. In nieuwe week, dan gaat de wind draaien naar het zuiden. En dat gaat zorgen voor toch echt wel hogere temperaturen. Dat gaan we vanaf dinsdag merken met gewoon zomerse temperaturen van ruim 25 graden.
0: Ja. Oké, okay, want ik zat inderdaad niet helemaal op te letten. Want ik zat ondertussen een berichtje terug te zoeken van Leon.
1: Ja.
0: Die vroeg inderdaad over volgende week of ik aan jou wilde vragen, wordt het een hittegolf? En hij wil dat weten omdat zijn dochter gaat volgende week vrijdag trouwen over een week.
1: Kijk, nou dat ziet er dan heel goed uit voor die trouwerij. Althans, je wilt het natuurlijk ook niet te heet hebben op een trouwdag. En de laatste berekeningen die zijn toch wel steeds heter en heter aan het worden. Ja,
0: toch wel.
1: Dit weekend zien we al dat er hele warme lucht vanuit Zuid-Europa richting Frankrijk wordt aangevoerd. Daar wordt het op grote schaal dit weekend al 30 graden. En dat gaat volgende week ook richting onze regio gebeuren. Dus vanaf woensdag wordt het in Gelderland ruim 25 graden. En vanaf vrijdag en in het weekend gaan de laatste berekeningen zelfs richting of zelfs boven de 30 graden. Het is nog wel onzeker of dit echt precies zo gaat uitpakken, want er is nog wel flink wat spreiding in de temperatuurpluim, zoals we die natuurlijk altijd noemen. Maar ja, het lijkt er wel steeds meer op te lijken dat we te maken krijgen met de serieuze zomerse periode. Met mogelijk, ik sluit het echt niet uit, dus ook een regionale hittegolf in Gelderland.
0: Ja. Oké, nou dan is die vraag van Leon helemaal niet zo gek. Dan moet Leon lekker blijven luisteren. En dan houden we dat gewoon ieder uur, maar ook iedere dag voor hen in de gaten. Ja. En natuurlijk ook namens Weerplaza en Radio Gelderland heel veel geluk aan het bruidspaar vast.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker, uiteraard.
0: Tot over een uurtje, Berend.
1: Yes, tot over een uurtje.

0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool

0: in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
1: De veiligheidsregio hebben we natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
0: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
2: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
0: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: kiss.
1: Jouw regio, jouw radio.
2: Jouw radio.
1: Radio Ideaal.

0: gevonden. De gemeenteraad van Lochem heeft een motie aangenomen waarin het nieuwe college wordt gevraagd de raad vroegtijdig te betrekken bij het opstellen van het collegeprogramma. De oppositiepartijen vonden dat er in het coalitieakkoord te weinig duidelijke keuzes staan, waardoor de raad onvoldoende richting kan geven. De coalitiepartijen wilden de motie eerst niet steunen, maar na overleg en enkele schorsingen werd de motie aangepast en alsnog breed gedragen. Daarmee is afgesproken dat de raad actief wordt betrokken bij de verdere uitwerking van het beleid. Tijdens dezelfde vergadering werden 4 wethouders geïnstalleerd. Erik-Jan de Haan, Martine Willems, Marja Egink en Wendy Goding. Voor Marja Egink was het een bijzondere avond, omdat zij naast haar benoeming als wethouder ook een koninklijke onderscheiding ontving voor haar jarenlange inzet als raadslid. Een fietser is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Ruimzichtlaan in Doetinchem. De fietser, een oudere man, kwam tijdens het oversteken in botsing met de vrachtwagen en viel. Omstanders hebben eerst de hulp verleend totdat de hulpdiensten er waren. Het ambulancepersoneel heeft de zorg overgenomen en de man uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar was zichtbaar geschrokken. Na een verbouwing van 2 weken is de bibliotheek in Wiel, gevestigd in woonzorgcomplex Oldershoven, opnieuw geopend. In samenwerking met de woonplaats kreeg de bibliotheek een complete herinrichting. De vernieuwde bibliotheek biedt meer zitplaatsen, rustige lees- en werkplekken, computers voor bezoekers, een ontwikkelplein voor leren en digitale vaardigheden en een sfeervolle jeugdhoek. Hiermee sluit de locatie beter aan bij de moderne rol van bibliotheken als plekken voor lezen, studeren, digitale ondersteuning en ontmoeting. De heropening werd feestelijk gevierd. Dankzij steun van de Rijksoverheid is een betere balans ontstaan tussen openheid en privacy. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we over het algemeen met een bewolkte dag te maken. En het is ook wel wat regenachtig, wat lichte regen, wat motregen. Er komt geleidelijk aan zachte lucht naar ons toe. Vanmiddag hebben we te maken met toch wel een wat droge periode. Maar later vanmiddag neemt de bewolking weer toe en volgt er opnieuw regen. Bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het rond de 18 graden. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en ook regenachtig. Het koelt dan af naar 14 graden. En de zaterdag, dan valt er in de ochtend nog een enkel buitje. Maar daarna zijn er langere droge perioden. En komt de zon er af en toe door. Gaandeweg de dag wordt dus de kans op een bui steeds kleiner. En de zon die komt dan er meer door. En dan zal de temperatuur oplopen naar 18 tot 19 graden. Zondag blijft het ook droog. Naast wolkenvelden schijnt geregeld de zon. De wind die is nog matig uit het noordwesten. En dan wordt het ook 19 graden. Na het weekend volgt een droge periode en wordt geleidelijk aan zomers warm met temperaturen. Midden volgende week van 25 graden, maar mogelijk later in de week, eind volgende week, misschien wel 30 graden. Dan wordt het toch wel een stuk warmer dan de afgelopen dagen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
5: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
8: We gaan het langzaam afbreken, omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken en op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
7: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd.

0: Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
1: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport. Of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
0: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
4: Door Heijem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelink Schildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
7: Schat, wat doen we met die

0: wilde haag en knotwilgen achter de schuur.
1: Geen idee. Snoeien?
0: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
1: Veldhuizen wie?
0: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
1: Top. Gaan wij iets leuks doen?
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weer.

0: De Nederlandse damesformatie Centerfold. Ze hadden een aardige grootte in 1986 met dit nummer, The Dictator. Vrijdag is het vandaag. Het is vandaag vrijdag alweer 12 juni. Eventjes inderdaad goed op de kalender kijken. En dat betekent dat wij altijd weer richting het weekend gaan. En dat dacht ik wel zo, hè?
1: Het is weer weekend.
0: Bijna.

0: Ik zeg een hele goede morgen, smurfjes van me.
1: Luister iedere werkdag tussen 10 en 12 naar Rob de Brouwer met het programma De Muziek Service. Het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en de hits van nu. En iedere eerste maandag van de maand schijven voor bedrijven. Je hoort dan de muziek van een bedrijf dat in de spotlight staat. Luister van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 naar De Muziek Service.

0: De gezellige muziek hier op Radio Ideaal. Waar je ook bent, wat je ook doet. In de auto, onderweg misschien wel. Of misschien wel thuis of op het werk. Il Vielo hoorde je van de Chaplin Band. We hadden de laatste nieuwe van Marco Schuitmaker. Zijn grote doorbraak was natuurlijk De Engelbewaarder. En dit was zijn nieuwe Deze Nacht heette die. En Leanne Wimes, die zaten daarna voor met The Life Goes On.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

Uit de begin jaren 80, de formatie Doe Maar met Sinds een dag of twee. Oftewel natuurlijk, mag je ook zeggen, de 32 jaar. Ja, eens even kijken. Waar kijken vrouwen naar op het eerste gezicht bij een man? Als vrouwen op het eerste gezicht naar een man kijken, ja. Dat zijn toch wel, ik zal er 10 opnoemen. Er zijn er meer, maar de leukste 10 zijn bijvoorbeeld een leuke lach. Gevoel voor humor. Wees niet onhandig. Intelligent vinden ze ook heel belangrijk. Of communicatief sterk. Ja, ik kijk even naar rechts. Er wordt gevinkt hier. Er wordt een lijstje afgevinkt. Of zelfvertrouwen. Ja. En dan top 3 bij de dames is een goede kledingstijl. Gespierd. Zorgt. Nou, als ik heel de lijstje doorfiets. Daar zitten er toch wel 4 sterke punten van mij bij. Nou goed, welke dat zijn, dat laten we achterwege. Wat? Nummer 2, gespierd? Nee. Maar dat is mijn buik, die is best gespierd. Ja, dat zijn hele rare spieren. Die zetten op. Vooral bij het bier drinken.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een 42-jarige vrouw uit de Achterhoek blijft vastzitten nadat de rechter heeft besloten haar niet vrij te laten in afwachting van haar rechtszaak. Ze wordt ervan verdacht meerdere keren haar eigen kinderen en ook twee kinderen van anderen zonder toestemming te hebben meegenomen. In één geval werd ze na 3 weken in Spanje gearresteerd. De vrouw zegt dat ze het moeilijk kan accepteren dat haar 2 eigen kinderen uit huis zijn geplaatst en dat ze daarom in actie kwam. De rechter en het Openbaar Ministerie zien juist een patroon waarin ze eerder opgelegde voorwaarden heeft overtreden, waardoor eerdere vrijlatingen zijn ingetrokken. Er is ook zorg over haar persoonlijke situatie en mentale gezondheid. Deskundigen signaleren mogelijke psychische problemen en verslaving. De rechtbank vindt dat eerdere overtredingen en het risico op herhaling te groot zijn om haar vrij te laten. De zaak wordt binnen enkele maanden inhoudelijk verder behandeld. Een fietser is in Zaandam gewond geraakt bij een aanrijding met een automobiliste. Het ongeluk gebeurde gisteren op een kruising van de Vinkwijkseweg, toen de fietser een auto van rechts over het hoofd zag en tegen de zijkant botste. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste raakte niet gewond, maar was wel zichtbaar geschrokken.

0: De auto liep lichte schade op en de weg werd tijdelijk afgesloten. De Oranje Tempel in Silvolde mag alsnog nachtelijke WK-wedstrijden van het Nederlands elftal uitzenden. De gemeente Oude IJsselstreek draaide een eerder verbod terug na onbegrip uit de samenleving en vragen vanuit de gemeenteraad. Eerder mocht de locatie geen wedstrijden in de nacht tonen, omdat deze werd gezien als evenementenlocatie en niet viel onder de speciale WK-regeling voor horeca. Daardoor ontstond discussie en werd om maatwerk gevraagd. Het college heeft nu toch groen licht gegeven als er aan voorwaarden wordt voldaan, zoals een ontheffing voor het omgevingsplan, extra brandveiligheidsmaatregelen en het informeren van buurtbewoners. De organisator is blij met het besluit en kan nu in elk geval 3 wedstrijden uitzenden. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we over het algemeen met een bewolkte dag te maken. En het is ook wel wat regenachtig, wat lichte regen, wat motregen. Er komt geleidelijk aan zachte lucht naar ons toe. Vanmiddag hebben we te maken met toch wel een wat droge periode. Maar later vanmiddag neemt de bewolking weer toe en volgt er opnieuw regen. Bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het rond de 18 graden. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en ook regenachtig. Het koelt dan af naar 14 graden. En de zaterdag, dan valt er in de ochtend nog een enkel buitje. Maar daarna zijn er langere droge perioden. En komt de zon er af en toe door. Gaandeweg de dag wordt dus de kans op een bui steeds kleiner. En de zon die komt dan er meer door. En dan zal de temperatuur oplopen naar 18 tot 19 graden. Zondag blijft het ook droog. Naast wolkenvelden schijnt geregeld de zon. De wind die is nog matig uit het noordwesten. En dan wordt het ook 19 graden. Na het weekend volgt een droge periode en wordt geleidelijk aan zomers warm met temperaturen. Midden volgende week van 25 graden, maar mogelijk later in de week, eind volgende week, misschien wel 30 graden. Dan wordt het toch wel een stuk warmer dan de afgelopen dagen.

In de jaren 70 was hij er al, maar in de jaren 80 had hij grote hits, zoals bijvoorbeeld The Wild Horses, Hurts to Be in Love. En dit kwam dan weer uit de jaren 70. Gino Vannelli, wel bekend van de reclamecommercial The People Gotta Move. Het is weer tijd voor onze verjaardagskalender. Vandaag op deze vrijdag 12 juni gaan we even naar een Nederlandse acteur. Hij is heel lang te zien geweest in goede tijden, slechte tijden. Wilbert Gieske. Hij wordt vandaag precies 80 jaar alweer. Ook is jarig een Nederlands comedienne en cabaretière Tineke Schouten. Zou het 72 jaar. De Nederlandse actrice en stemactrice Lucie de Lange. Zou het 69 jaar. En dan is ook nog jarig Kenneth Herdigijn. Dat is een Nederlandse acteur van Surinaamse afkomst. Ook hij heeft in goede tijden slechte tijden gespeeld. Hij wordt 67 jaar. Nou, als we toch met goede tijden slechte tijden bezig zijn, is deze ook daar bekend van. Loon van Roosendaal. 57 jaar wordt ze. En als laatste in de lijst, niet de minste. En daar wil ik altijd nog naartoe. Een hele goede cabaretier. Ik vind hem geweldig. Ronald Goedemond. Hij wordt 51 jaar vandaag. Maar het is zo snel uitverkocht, hè. Dat is ook trouwens met Rob Schepers. Maar daar heb ik nog kaartje voor kunnen bemachtigen. In het Amfion in Doetinchem eind dit jaar. Jawel, daar ga ik heen. Maar Ronald Goedemond, hij is goed, hoor. 51 jaar dus. Ik zeg vandaag iedereen weer van harte gefeliciteerd.

We gingen terug naar het hitgebeuren van nu met Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Nederlandstalig daarvoor van Django Wagner. Gezellige muziek in de radio met Eenzaam, Alleen en Verloren. En we hadden nog Coldplay. Wij hebben de fijne mix van muziek hier op Ideaal. En dat doen we elke ochtend tussen 10 en 12. Met nu een duet. En ik was van beide fan. Ik had van beide posters vroeger in mijn kamer hangen van allebei. Nena zijn hier met Kim Wilde en Any Place, Anywhere, Anytime.

0: en oplevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis.

0: In Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien en het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch 7 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. A12 Arnhem de Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: levering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
0: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garretsen.nl.

Jawel, tweemaal heeft zij het Eurovisie Songfestival gewonnen. Deze dame Loreen met natuurlijk Tattoo. En dit was de eerste grote doorbraak voor haar. Haar eerste grote hit. En meteen natuurlijk ook de nummer 1 van het Eurovisie Songfestival, Euphoria. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je luistert in deel 2. Wij zijn er tot aan 12 uur met deze programmering. En deze programmering heet natuurlijk de Muziekservice. En hoor je elke ochtend tussen 10 en 12.

Ja, we even diep terug in de tijd, naar 1973, maar wel een hele leuke opname. Deze met die hele lange titel, The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee. De Hollies, Irene Cara. En die hadden we daarna voorzitter met Flashdance, What a Feeling. En Nederlandstalig van Yves Berensen, samen met Emma Heesters, Alleen met jou. En we doen nog een hele leuke, gezellige Nederlandstalige. 4 jaar geleden kwam deze uit van Guido van der Graaf.

Ja, een leuk liedje. Ik bestempel het ook altijd een beetje als wat zomerse geluiden. Deze van Ozone en de Dragostea Dintei. Ja, we ben laatst wel eens benaderd weer door mensen die zeiden van... Rob, vergenaat je toch alles altijd een heel leuk gedichtje. En dan ook die leuke candlelight muziek erbij. Nou, toevallig heb ik weer een heel kort leuk gedichtje geschreven. Jazeker. En dat gaat over Vaderdag. Ja, dat is het bijna. Vaderdag komt er weer aan. Waar zullen we nu weer voor gaan? Een flesje drank? Een geurtje? Of misschien wel een heel kratje bier? Nou, als die op is, heeft hij tenminste nog een beetje plezier.

1993 en 1974. Doobet en de Sugar Baby Love. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje. En dit heb ik er de afgelopen week weer even uitgevist. Want namelijk het luchtalarm, dat blijft bestaan. En dat zal wel worden gemoderniseerd. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie die gaat tientallen miljoenen euro's meebetalen. Namelijk minister Van Weel had aangekondigd dat het luchtalarm per 1 januari 2028 zou verdwijnen. En El Alert zou afdoende zijn. Maar de veiligheidsregio's en de Kamer durfden daar niet op te vertrouwen. En El Alert die werkt namelijk niet als de batterij van telefoons leeg is en stroom is uitgevallen. Ook zijn er zorgen dat niet iedereen de NL Alerts goed begrijpt. Van Weel die zei dat er geen geld was voor de modernisering van de sirenes, maar beloofde er uiteindelijk toch naar te zoeken en nu is het gevonden.

0: We'll make it to the morning light.
1: Yo, dat is juist een opname van John Parr uit de jaren 80 met de St. Elmo's Fire. En zojuist Son Milieu. We gingen een klein 3 jaar terug in de tijd met die hele mooie hit van toen, Tonight.
2: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

Ja, gelukkig weer helemaal terug van weg geweest. Daar is juist een opname van Marco Borsato. Ik lees niet meer van jou. En de boyband hoorde je juist met Driving Me Crazy. Goed, wij gaan het afsluiten zo dadelijk hier. En dat betekent dat wij aanstaande maandag er weer zijn vanaf 10 uur met een nieuwe muziekservice. En anders ben ik er morgenmiddag weer tussen 2 en 4 met de beste 70s en 80s. En dat is dan de muzikale brouwerij. Voor nu zeg ik alvast een hele fijne dag en een heel fijn weekend gewenst. Maak er wat moois van. En ik zou zeggen, blijf gezellig hier luisteren naar dit station Radio Ideaal. We gaan eruit met een opname uit de jaren 70. Onder andere deze van ABBA. En

0: Mevrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van

0: Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

0: allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Een lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op vrijdag 19 juni een midzomeravondwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg heeft altijd iets geheimzinnigs als het avond wordt. Het late zonlicht en de stilte zorgen voor een bijzondere sfeer. En dan zijn er natuurlijk de oude verhalen over de witte wieven. Na zeggen dwalen zij al vele jaren rond in het gebied, maar hoef je niet bang voor hen te zijn als je een zuiver geweten hebt. Aldus de wieven. De boswachter kent die verhalen en vertelt ook over de geschiedenis van de Lochemse Berg, die nog veel ouder is dan de wieven. Onderweg kunnen wandelaars genieten van mooie uitzichten. De wandeling start om 7:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname kost €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Tijdens de Achterhoekse Week van de Zuivel, 15 tot en met 19 juni, wordt aandacht gevraagd voor de grote variatie aan zuivelproducten uit de Achterhoek en Liemers. Ongeveer 50 kaasmakers en verkopers worden in beeld gebracht en ook bedrijfkantines zetten zuivel uit de regio in de schijnwerpers. De campagne wil iedereen bewust maken van hun zuivelkeuze en stimuleren om vaker te kiezen voor producten van lokale boeren en makers. In de regio is een breed aanbod te vinden, rechtstreeks van de boerderij of via lokale verkooppunten. De gemeente Aalten heeft de jaarstukken 2025, de voorjaarsnota 2026 en de kadernota 2027 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Uit de jaarstukken blijkt dat 2025 is afgesloten met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro, waardoor de gemeente er financieel gezond voor staat. Tegelijkertijd waarschuwt het college dat de komende jaren onzeker blijven. Onder meer door de landelijke ontwikkelingen rond het gemeentefonds. Voor 2026 wordt voorlopig uitgegaan van een tekort van ongeveer 1,1 miljoen euro. Naast de financiële stukken wordt ook teruggeblikt op ontwikkelingen in de gemeente. Zoals plannen voor woningbouw en onderwijs, de uitbreiding van bedrijventerreinen, verduurzaming en verbeteringen in het sociaal domein en digitale veiligheid. De Graafschap heeft de 25-jarige rechtervleugelverdediger Mark Pabai transfervrij vastgelegd. Hij komt over van het Sloveense FC Koper en tekent in Doetinchem een contract voor 2 seizoenen. Volgens de club brengt hij zowel aanvallende als verdedigende kwaliteiten en de nodige ervaring met zich mee, ook in Europese wedstrijden. Daarnaast verlengde de Graafschap het contract van doelman Rick Jonkers, die tot de zomer van 2027 blijft. De 22-jarige keeper komt uit de eigen jeugdopleiding en ziet zijn verlenging als beloning voor zijn ontwikkeling bij de club. Als laatste heeft de Graafschap ook Donny Warmedan teruggehaald. De 24-jarige middenvelder speelde al tussen 2023 en 2025 voor de club, waarin hij 82 wedstrijden voor de Superboeren speelde. Na zijn vertrek naar een Indonesische club keert hij nu terug naar Doetinchem. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer file. Een half uur vertraging door de grenscontrole. Nog veel meer vertraging op de A12 Duitse grens richting Utrecht door een ongeluk bij knooppunt Grijshoord. Tussen Velperbroek en Grijshoord 11 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn 2 rijstroken voorlopig dicht door een ongeluk. A50 Apeldoorn Arnhem, daardoor ook heel veel vertraging tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Een zomerwandeling in een oud gebied tussen de esdorpen Geesteren en Gelselaar, vlakbij de grens van Gelderland en Overijssel. Op zondagmiddag 14 juni nemen de natuurgidsen van IVN Noordmidden-Achterhoek belangstellenden graag mee om een route over zandwegen en boeren-esparen langs weilanden en door bossen. Dwars door het coulissenlandschap van de Achterhoek, doorsneden met water. De gidsen vertellen onderweg over het landschap, de beken en de flora en fauna van het gebied. De beken zijn en waren van groot belang voor dit gebied, met name voor de afwatering van het overtollige water naar onder andere het Twentekanaal, maar ook zorgden zij voor het transport van goederen. Later, na ongeveer 1850, verloren deze waterwegen hun functie, gedeeltelijk door concurrentie van de verbeterde infrastructuur van wegen en treinverbindingen. De wandeling op zondag 14 juni start om 2 uur vanaf café-restaurant Baan in Geesteren. Aanmelden is niet nodig, onderweg is er een koffiepauze en de wandeling duurt ongeveer 2 uur.
0: Radio Ideaal

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Afritkerk Driel 14 kilometer file, de vertraging.

0: 20 minuten. 4 kilometer file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 20 minuten vertraging. Heel veel vertraging op de A12 Duitse grens richting Utrecht. In een file van 15 kilometer. Tussen Duiven en Knoopend Grijsoord staat het stil door een ongeluk. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. De A50 Apeldoorn-Arnhem daardoor. 8 kilometer file bij Knoopend Waterberg. Een vertraging van een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaarsinitiatief Breekijzer en platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort West en Barneveld 6 kilometer met 10 minuten vertraging na een aanrijding. De andere kant op vanuit Apeldoorn tussen Barneveld en Amersfoort Noord 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knoopendijl 9 kilometer met een half uur extra reistijd. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 6. Daar is de vertraging 20 minuten. Op de A12 vanuit Duitsland tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoord.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 27 juni staat HCR Prinsen in Haarlo volledig in het teken van glitter, humor en pure gezelligheid. Als knallende afsluiting van de Achterhoek Pride in de gemeente Berkelland is er een spetterende Crazy Bingo Show. De Crazy Bingo Show is geen gewone bingoavond. Het is een knotsgekke interactieve show vol entertainment, muziek, humor en verrassende challenges. Het draait om plezier, verbinding en samen lachen. Iedereen is welkom, jong, oud, kleurrijk, ingetogen, uitbundig of gewoon zin in een leuke avond. De inloop is om 8 uur en de bingo start om 8:30. De Achterhoek Pride staat voor acceptatie, zichtbaarheid en trots voor iedereen. De hele maand juni bruist de Achterhoek van activiteiten die bijdragen aan inclusie en verbinding.
0: Radio Ideaal.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Corien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Knoop het Del 9 km file. De vertraging is 1,5 uur. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 km file bij de grens. A12 Duitse grens Utrecht bij Knoop het Grijze wordt 7 km file. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoop het Ewijk en Malden 10 km langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nog hout.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Heeft jouw hond net

0: dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeenteraad van Lochem heeft een motie aangenomen waarin het nieuwe college wordt gevraagd de raad vroegtijdig te betrekken bij het opstellen van het collegeprogramma. De oppositiepartijen vonden dat er in het coalitieakkoord te weinig duidelijke keuzes staan, waardoor de raad onvoldoende richting kan geven. De coalitiepartijen wilden de motie eerst niet steunen, maar na overleg en enkele schorsingen werd de motie aangepast en alsnog breed gedragen. Daarmee is afgesproken dat de raad actief wordt betrokken bij de verdere uitwerking van het beleid. Tijdens dezelfde vergadering werden 4 wethouders geïnstalleerd. Erik Jan de Haan, Martine Willems, Marja Egink en Wendy Goding. Voor Marja Egink was het een bijzondere avond, omdat zij naast haar benoeming als wethouder ook een koninklijke onderscheiding ontving voor haar jarenlange inzet als raadslid. Een fietser is gisteren gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Ruimzichtlaan in Doetinchem. De fietser, een oudere man, kwam tijdens het oversteken in botsing met de vrachtwagen en viel. Omstanders hebben eerste hulp verleend totdat de hulpdiensten er waren. Het ambulancepersoneel heeft de zorg overgenomen en de man uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar was zichtbaar geschrokken. Na een verbouwing van 2 weken is de bibliotheek in Wiel, gevestigd in woonzorgcomplex Oldershoven, opnieuw geopend. In samenwerking met de woonplaats kreeg de bibliotheek een complete herinrichting. De vernieuwde bibliotheek biedt meer zitplaatsen, rustige lees- en werkplekken, computers voor bezoekers, een ontwikkelplein voor leren en digitale vaardigheden en een sfeervolle jeugdhoek. Hiermee sluit de locatie beter aan bij de moderne rol van bibliotheken als plekken voor lezen, studeren, digitale ondersteuning en ontmoeting. De heropening werd feestelijk gevierd. Dankzij steun van de Rijksoverheid is een betere balans ontstaan tussen openheid en privacy. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Het groenste tuincentrum van Gelderland.
1: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al veel files in Gelderland, zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag. Het is dan altijd vroeg druk. Het is aansluiten op de A2 van Utrecht naar het zuiden, tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. De vertraging is 35 minuten. Op de A50 heb je 20 minuten oponthoud van Arnhem naar Os, tussen Renkum en Ravenstein. Het is ook druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht, tussen knooppunt Ewijk en Malden. Daar is de vertraging een kwartier. En de Duitse grenscontroles veroorzaken ook een kwartier vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem. Daar staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey buurman.
7: Dag buurvrouw.
6: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
7: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
8: Echte barbecuers kiest voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
9: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
10: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
11: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen

0: staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swezing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal. Hey!

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden.

0: na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files in Gelderland, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Je hebt vertraging op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Het oponthoud is daar bijna 40 minuten. Verder is het heel druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je een half uur tijdverlies. De Duitse grenscontroles veroorzaken een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. En het is druk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij Harderwijk heb je bijna 20 minuten oponthoud. Verderop sta je een kwartier in de file voor knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
9: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie.

0: garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaarsinitiatief Breekijzer en platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal.

0: Jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een 42-jarige vrouw uit de Achterhoek blijft vastzitten nadat de rechter heeft besloten haar niet vrij te laten in afwachting van haar rechtszaak. Ze wordt ervan verdacht meerdere keren haar eigen kinderen en ook twee kinderen van anderen zonder toestemming te hebben meegenomen. In één geval werd ze na 3 weken in Spanje gearresteerd. De vrouw zegt dat ze het moeilijk kan accepteren dat haar 2 eigen kinderen uit huis zijn geplaatst en dat ze daarom in actie kwam. De rechter en het Openbaar Ministerie zien juist een patroon waarin ze eerder opgelegde voorwaarden heeft overtreden, waardoor eerdere vrijlatingen zijn ingetrokken. Er is ook zorg over haar persoonlijke situatie en mentale gezondheid. Deskundigen signaleren mogelijke psychische problemen en verslaving. De rechtbank vindt dat eerdere overtredingen en het risico op herhaling te groot zijn om haar vrij te laten. De zaak wordt binnen enkele maanden inhoudelijk verder behandeld. Een fietser is in Zaandam gewond geraakt bij een aanrijding met een automobiliste. Het ongeluk gebeurde gisteren op een kruising van de Vinkwijkseweg, toen de fietser een auto van rechts over het hoofd zag en tegen de zijkant botste. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste raakte niet gewond, maar was wel zichtbaar geschrokken. De auto liep lichte schade op en de weg werd tijdelijk afgesloten. De Oranje Tempel in Silvolde mag alsnog nachtelijke WK-wedstrijden van het Nederlands elftal uitzenden. De gemeente Oude IJsselstreek draaide een eerder verbod terug na onbegrip uit de samenleving en vragen vanuit de gemeenteraad. Eerder mocht

0: de locatie geen wedstrijden in de nachtzonen, omdat deze werd gezien als evenementenlocatie en niet viel onder de speciale WK-regeling voor horeca. Daardoor ontstond discussie en werd om maatwerk gevraagd. Het college heeft nu toch groen licht gegeven als er aan voorwaarden wordt voldaan, zoals een ontheffing voor het omgevingsplan, extra brandveiligheidsmaatregelen en het informeren van buurtbewoners. De organisator is blij met het besluit en kan nu in elk geval 3 wedstrijden uitzenden. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files in Gelderland. Vooral op de A50 is het heel druk. Van Arnhem naar Os heb je ruim 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En van Arnhem naar Zwolle heb je een kwartier oponthoud tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. Op de N830 is het aansluiten van Gorkum naar Meteren voor de aansluiting met de A2. Daar heb je nu 20 minuten tijdverlies. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar sta je een half uur in de file tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
6: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag vrij druk op de wegen in Gelderland. Op de A2 vooral van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, want daar heb je 40 minuten tijdverlies. De A50 staan ook flinke files. Van Arnhem naar Zwolle heb je 20 minuten vertraging tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. En van Arnhem naar het zuiden staat file tussen Renkum en Ravenstein. Daar is de vertraging ook 20 minuten. Verder heb je op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn 10 minuten oponthoud tussen Amersfoort en Voorthuizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
11: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
12: Of zo.
13: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
10: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni vindt op de IJsselkade in Zutphen de derde editie van Smaak aan de Kade plaats. Het gratis toegankelijke foodtruckfestival brengt 3 dagen lang streetfood, zomerse dranken, live muziek en kinderactiviteiten samen op de IJsselkade met uitzicht op de IJssel en de uiterwaarden. De vorige editie trok ruim 15.000 bezoekers. Ook dit jaar rekent de organisatie op een druk bezocht weekend met bezoekers uit Zutphen en de wijde regio. Tijdens het festival verandert de IJsselkade in een kleurrijk openluchtterras aan het water. Bezoekers kunnen eten, drinken, genieten van live muziek en blijven hangen met uitzicht op de IJssel. Dit jaar krijgt het terrein een extra zomerse uitstraling met tropical hangouts, kleurrijke zitplekken en zomerse hoekjes. Meer dan 15 foodtrucks serveren streetfood uit verschillende keukens, van Indonesisch, Mexicaans, Surinaams en Italiaans tot burgers, barbecue, ambachtelijke snacks, ijs, churros en zoete specialiteiten. Ook zijn er vegetarische en vegan opties. Bij het dranklokaal zijn onder meer bier, wijn en frisdranken verkrijgbaar en nieuw dit jaar is de cocktailbar. De muziek loopt van akoestische optredens tot DJ's die de avond afsluiten. Naast waterpret bij de waterwerken en de draaimolen zijn er op zaterdag en zondag extra activiteiten voor kinderen. Op zaterdag kunnen kinderen van 1 tot 5 uur genieten van straattheater van Uitvinder Bel. Op zondag is er van 1 tot 5 uur een ballonnenartiest aanwezig. Het actuele programma, de volledige line-up en de deelnemende foodtrucks zijn te vinden op www.smaakaandekade.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB.

0: De files worden intussen vrij snel korter. De meeste leveren nog zo'n 5 minuten vertraging op. Een uitschieter is de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Want daar heb je nog ruim 20 minuten extra reistijd. En op de A50 van Arnhem naar Os is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Valburg en Ewijk kost dat je 20 minuten extra. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dag, buurvrouw.
2: Hey, buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar 1 aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.

0: Het is weer vrijdagavond, tijd voor de VVV van Lochem met Koos van Zwieten. Dag Koos.
1: Goedenavond Dick.
0: Een tijdje afwezig geweest, maar we zijn er weer.
1: We zijn er weer, ja.
0: Op de vrijdag weer tussen 6 en 7 hier op Radio Ideaal. De VVV van Lochem, Koos, wat heb je allemaal voor ons in petto?
1: Ja, ik heb weer een mooi lijstje samengesteld voor volgende week, Dick. Ja, vandaag was het wat minder weer, maar het betere weer komt er aan. Dus wat is het dan mooier om lekker naar buiten te gaan, om van de Lochem en de mooie omgeving te genieten. Erg leuk is morgenochtend is een open dag bij de natuurstapsteengebied Stijgoord. Dat is het oude terrein van het zwembad. Is nu zeg maar een ecologisch bufferzone geworden, onderhouden door de Stichting De Marken. En die hebben morgenochtend een open ochtend. En er wordt verteld over dit mooie gebiedje en wat je daar kunt zien en het hoe het echt ontwikkeld wordt. Maar je kunt ook nog, want het is naast zeg maar de loods van de Berkelzomp, je kunt dan ook een tochtje nog even maken met de Berkelzomp over de mooie Berkel. Dus morgenochtend open dag op Stijgoord. Maar ook dit weekend is open tuinendag, dus je kunt naar buiten gaan en van mooie tuinen genieten. Bijvoorbeeld in de omgeving van Exel. Onder de mom, onder de titel Struinen in de Exelse Tuinen, kun je de mooie tuinen in en rondom Exel bekijken. Kijk even voor de adressen op de website of op www.exelplaza.nl. Maar ook als onderdeel van de open tuinenroute in Deventer kun je terecht in Harfsen bij de Juffer in de Beeldentuin. Daar kun je ook van deze tuin genieten. Dus open tuinendag komende zondag. Maar ook op zondagmiddag kun je langsgaan bij het Gagel, hier aan de Gageldijk. Dat is de natuurboerderij die daar zeg maar op ecologische manier groenten verbouwt en ook zeg maar wat kleinvee heeft. Dan krijg je een mooie rondleiding om 2 uur. En daarna kun je in de winkel groenten en eieren kopen uit van de eigen boerderij. Dan elke week wel even aandacht voor Huis Verwolde. Het bestaat 250 jaar dit jaar. We hebben een heel mooi programma dit jaar met allerlei speciale dingen. Bijvoorbeeld op zondag is er een lezing door Björn Storm. Dat is een cultuurhistoricus. En die gaat iets vertellen over werken en leven van het personeel. Ja, die adel had dus allerlei personeel in dienst. En hoe ging dat? Daar gaat hij een mooi verhaal over vertellen om 11 uur in Huis Verwolde. En daarna kun je natuurlijk een rondleiding krijgen door het kasteel. Maar ook komende woensdag is er weer een rondleiding door de tuin om 1:30. En op donderdag vertelt zeg maar de tuinbeheerders iets over de tuinonderhoud van Verwolde. Dus kijk even op de website van het Gelders Landschap en Kastelen voor het programma bij Huis Verwolde. Dan volgende week, dan wordt het nog mooier weer. Dan kun je lekker s'avonds gaan wandelen in het wandeldorp Barchem. Wandelsportvereniging DOS organiseert weer de avond. Wandelvierdaagse van maandag tot en met donderdag. Je kunt 3, 5 of 10 kilometer lopen. Maandag melden voor 6 uur bij het Onderschoer in Barchem. Dan nog dinsdagavond een mooie lezing op herhaling, omdat de eerste keer was een erg groot succes over het Twentekanaal. Het Twentekanaal is zo'n ruim 90 jaar geleden gegraven hier door de Achterhoek. Het was een ontzettende ingreep in het landschap. Daar kan Hans de Graal alles over vertellen. Dat is dus dinsdagavond hier in het stadhuis de lezing over het Twentekanaal. Dan heb ik nog

0: één aankondiging. We hebben als VVV in samenwerking met de Rikscha een nieuw arrangement. Mensen kennen misschien wel de Rikscha. Dat is een mooi vervoermiddel wat mensen uit de verzorgingstehuizen, Gedule en Hogeweide, die een ritje kunnen maken met deze Rikscha. Maar nu is die ook beschikbaar voor inwoners en toeristen uit Lochem. Je kunt op woensdagochtend zeg maar ook een ritje gaan maken met deze Rikscha. Een route als suggestie voor de piloot of zelf een route die je uit kunt kiezen. Dan kun je elke woensdagochtend kun je met de Rikscha mee. De tochten zijn te boeken ook via de VVV. En het is leuk om dat te doen. Maar ook voor de Rikscha belangrijk om wat extra inkomsten te genereren voor het onderhoud van de fiets. Een tochtje kost €10 per persoon, dus daarvoor hoef je het niet te laten. Dus kijk even voor dat nieuwe arrangement met Rikscha op de website van de VVV. Nou, ik dacht weer een leuk lijstje voor komende weken, Dick, zowel binnen als buiten. Dus veel plezier allemaal.
1: Ja, het weer wordt een klein beetje beter, dat had je al gezegd. Dus hopen dat dat ook een klein beetje zo blijft.
0: Ja, hoop ik ook. Nou, ik denk dat het wel goed komt.
1: Nou, Koos, bedankt.
0: En tot volgende week.
1: Tot volgende week. Verder in dit programma straks nog twee onderwerpen van Aurinke. En om 6:30 hebben wij nou nog het nieuws hier op Radio Ideaal.

0: Goedenavond, mijn naam is Aurinke Zwart. In deze uitzending van vanavond komen de volgende onderwerpen langs. We gaan het hebben over een serie concerten die door Kamermuziek aan de Berkelde ook dit jaar weer wordt georganiseerd. Na 7:30 hebben we een gesprek over lotgenotencontact bij huiselijk geweld en waarom dat niet gaat lopen in Lochem. Maar nu eerst de Kamermuziek aan de Berkel. Goedenavond. In de studio Han Meerstad en zij was destijds de initiatiefnemer. En Henk Slik, die is verantwoordelijk voor de PR bij de Kamermuziek. Welkom. De stichting is in 1994 opgericht in Almen. En in eerste instantie werden de concerten in het kerkje in Almen gegeven. En sindsdien zijn jullie toch een aantal keren naar verschillende locaties verhuisd. Han, ik geef je het woord.
1: Ja, dankjewel. Inderdaad, wij zijn een paar keer verhuisd. En waarom? Omdat de akoestiek in de kerk in Almen helaas, toch niet al te best was voor de muzici. Dus wij zijn na een paar jaar zijn wij dus verhuisd. Eerst 1 of 2 jaar naar Ezewold. En dat, daar zijn we ook weggekomen. En toen op Morgenstern. Daar hebben we jaren gezeten. Heerlijk was het daar. Iedereen.
0: Morgenstern
1: in Bargem.
0: In Bargem.
1: En dat ligt zeer landelijk. En daar hadden wij de hele ruimte van Morgenstern, boerderijen en al aanverwante zalen hadden wij dus tot onze beschikking. En dat was fantastisch. Daar hebben we een hele mooie tijd gehad. Maar helaas, de eigenaar die verkocht Morgenstern. Dus we gingen weer op zoek. En daar wij overal welkom waren, vooral ook in kastelen en kleine zalen. Maar ja, wij moesten dus een ruimte hebben voor toch 100, 120 mensen om financieel eruit te komen. Dus vandaar dat we nu in, het heet nu Boshotel.
0: Fletcher Boshotel.
1: Ja, Fletcher Boshotel. En het was dus Bonaparte. En daar zijn we zeer welkom geheten bij de Fletcher. Dus daar gaan we nu dit jaar van start. Maar in dezelfde zaal als bij Bonaparte.
0: Oké, dus dat is eigenlijk voor jullie al een beetje vertrouwd terrein.
1: Ja, dat is al vertrouwd. We gaan gewoon door.
0: Ja. Nou zijn er 4 concerten gepland.
1: Ja.
0: De eerste 5 juli, zondag.
1: Ja. Lent-Fai.
0: Ja. Van Lent-Fai, ja. En kunt u daar wat meer over vertellen? Wat is het inhoudelijk? Of misschien moet
1: ja,
0: ik even...
1: Nou, het is dat Lent-Fai, dat is dus een spannende groep muzici die zich thuis voelen in een breed genre. En het is opgericht door de bekende Hongaar Jozef Lent-Fai, waarna het ensemble is vernoemd. Dus hij heeft verschillende werken laten ze horen, met nog extra gast Axel Wens

0: dit. En die neemt dus een klavecimbal mee.
1: Oké, okay, want ik dacht dat het een strijkersensemble
0: was. Ja, het is een strijkersensemble, maar voor dit stuk van Vivaldi, daar vonden ze toch dat daar een klavecimbal nog bij hoorde. Dus die speelt alleen mee met het strijkersorkest Vivaldi.
1: En zondag 19 juli, nou, daar staat het Berghout Trio op de rol.
0: Ja. Ja, dat is ook weer, het zijn altijd, wij proberen dus altijd hoog niveau in de kamermuziek te halen. En dat was dus ook ons uitgangspunt toen we het gestart hebben. Dus nu hebben we dan 19 juli, hebben we harpiste Veronica Serpenti. En die richtte in 2020 het Berghout Trio op. Een internationale dynamische groep die de grote internationale podia reeds heeft veroverd. Het gaat om vooraanstaande, bevlogen muzici met een passie voor kamermuziek. Dus, ja. En die gaan dus ook verschillende werken spelen van onder andere Debussy, Fauré, Ravel, Piazzolla, Ibert en Del Aculia.
1: Ja, en behalve harp is er dan ook fluit, altviool te behoren en te beluisteren. Ja. Nou, zondag 16 augustus, ik maak even een sprongetje, hè? Want dan is er het Caspar Vos, die speelt piano, hè?
0: Ja, en die hebben we dus ook eerder gehad in 2019. En Caspar Vos is onder andere ook degene die op Schiermonnikoog daar de festival kamermuziek leidt. Maar hij is ook dus solist piano.
1: Ah, en dat is echt een solo piano optreden. Ja.
0: Nou, Henk, vertel ook eens even iets over Caspar.
2: Caspar, dat is iemand die heel bevlogen is. Hij heeft een prachtige voorstelling gegeven van werk van een componist die ontzettend moeilijk is. Daar heeft hij het advies van Jan Wijn, dat is een heel bekende man die mensen opleidt. En die heeft tegen hem gezegd, dat moet je niet doen, joh. Dat moet je helemaal niet doen. Dat is veel te moeilijk. Mensen vinden het ook niet prachtig. Dus, maar hij heeft het wel gedaan en heeft daar ontzettend veel succes mee behaald. Maar wat hij nu doet, is een programma maken dat stilte bevat. Het is een programma dat de stilte onderzoekt.
1: Ja.
2: En dat is een heel bijzonder programma. Ik ben heel erg benieuwd hoe het publiek dat oppakt.
1: Ja, ik zou zeggen, mensen moeten gaan luisteren. Maar we hebben ook nog zondag 30 augustus, de cello werken.
0: Dat is een internationale gemeenschap van meestercellisten, docenten en studenten die samen elkaars talenten en de muziek verrijken. In de Cello Academie, dat is dus in Zutphen altijd, elk jaar, krijgen 50 studenten uit binnen- en buitenland. Maar die zijn dus ook al, dat moet ik er wel even bij vertellen, ze zijn dus al afgestudeerd. Maar ze krijgen dus nog weer extra onderricht. En ze krijgen dus de kans om hun muzikaliteit te verdiepen. Jeroen de Herder is met zijn enorme ervaring de ideale persoon voor het artistieke directeurschap. Nou, vier cellisten zijn het. En zij spelen werken van Bach, Tautou, Bazewicz, Mats en Pert. Vrij onbekende werken. En dat vinden we dus ook leuk om te proberen ook de moderne
1: muziek. Het is meer modern klassiek, zeg maar. Ja, ik zag, het viel mij op dat concerten allemaal 's middags plaatsvinden, allemaal om 3 uur. Is daar ook een reden voor?
0: Ja, daar is zeker een reden voor. Want wij hebben natuurlijk een speciaal publiek. Die reist ook elke keer met ons mee, dat is leuk. Maar het zijn hoofdzakelijk oudere mensen.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je wel zeggen van, ja, je moet ook eens een keer jong publiek trekken. Maar we hebben hier ook ouderen, veel ouderen in een vergrijzende gemeente wonen, die het heerlijk vinden als de kinderen op vakantie zijn, om dan fijn naar de kamermuziek te gaan. Er zijn ook mensen die dus zeer geïnteresseerd zijn in klassieke muziek. Dus vandaar dat wij...
1: Die keuze.
0: Ja. En in de zomer, want in het begin, dat wil ik eventjes memoreren, toen wij begonnen zijn in het kerkje in 1994, toen was het natuurlijk... heel anders. Ik bedoel, had je ook een heel ander publiek. Maar er was niets. Er was iets in de hele gemeente Lochem, was niets op dit gebied. Dus, maar inmiddels is dat ook veranderd. Hè?
1: Ja. Er is plaats voor 100 tot 120 mensen.

0: mensen. Dat en klopt. Ik heb van u begrepen in het voorgesprek dat het allemaal goed toegankelijk is.
1: Het is goed toegankelijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus voor ouderen is dat ook wel fijn om even te weten.
1: Het is, ja. We gaan nog rond.
0: Ik heb nog één vraag. Het financiële plaatje, dat is natuurlijk altijd wel een ding. We hebben al eerder hier vrijwilligers gehad die concerten organiseren. En dat blijft altijd wel een tricky iets.
1: Ja, dat is inderdaad helemaal niet makkelijk. Nou, we hebben ook even een dip gehad, een paar jaar geleden.

0: werd, of redden we het niet. Want de muzici krijgen meer te betalen, dat is logisch. Ja. En ja, de BTW gaat ook elke keer omhoog, dus dat zijn al wat kosten. Ja, maar goed.
1: Ja, je kan donateur worden, hè?
0: Ja, ja. Donateur worden.
1: En ja. Waar is die informatie te vinden?
0: Ja, die informatie is dus te vinden op info... apenstaartje kabelmuziekaandeberkel.nl.
1: Oké, en daar staat de donateursinformatie, maar ook dus, ja. De concerten ja, die worden gegeven.
0: Ja,
1: de
0: ja.
1: Kaarten die
0: ja,
1: zijn...
0: Ja, dat is op die info. En algemene, dat is op www.kabelmuziekaandeberkel.nl.
1: Oké, maar ja. De kaarten die zijn te kopen in de zaal
0: ja.
1: En online
0: ja, te bestellen. Via, ja.
1: Ja. En, ja, zijn €30 per concert, hè? Heb ik
0: ja.
1: Begrepen.
0: En €100 voor een paspartout. Dus, ah, dat is alle.
1: Dat kan je alle overal. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen hartelijk dank en veel succes met de komende concerten.
0: Ja, dank u wel. Ja. En, we zien het weer met heel veel plezier, zien we het tegemoet.
1: Ja.

0: Londen. Tijdens de Achterhoekse Week van de Zuivel, 15 tot en met 19 juni, wordt aandacht gevraagd voor de grote variatie aan zuivelproducten uit de Achterhoek en Liemers. Ongeveer 50 kaasmakers en verkopers worden in beeld gebracht en ook bedrijfkantines zetten zuivel uit de regio in de schijnwerpers. De campagne wil iedereen bewust maken van hun zuivelkeuze en stimuleren om vaker te kiezen voor producten van lokale boeren en makers. In de regio is een breed aanbod te vinden, rechtstreeks van de boerderij of via lokale verkooppunten. De gemeente Aalten heeft de jaarstukken 2025, de voorjaarsnota 2026 en de kadernota 2027 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Uit de jaarstukken blijkt dat 2025 is afgesloten met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro, waardoor de gemeente er financieel gezond voor staat. Tegelijkertijd waarschuwt het college dat de komende jaren onzeker blijven. Onder meer door de landelijke ontwikkelingen rond het gemeentefonds. Voor 2026 wordt voorlopig uitgegaan van een tekort van ongeveer 1,1 miljoen euro. Naast de financiële stukken wordt ook teruggeblikt op ontwikkelingen in de gemeente. Zoals plannen voor woningbouw en onderwijs, de uitbreiding van bedrijventerreinen, verduurzaming en verbeteringen in het sociaal domein en digitale veiligheid. De Graafschap heeft de 25-jarige rechtervleugelverdediger Mark Pabai transfervrij vastgelegd. Hij komt over van het Sloveense FC Koper en tekent in Doetinchem een contract voor 2 seizoenen. Volgens de club brengt hij zowel aanvallende als verdedigende kwaliteiten en de nodige ervaring met zich mee, ook in Europese wedstrijden. Daarnaast verlengde de Graafschap het contract van doelman Rick Jonkers, die tot de zomer van 2027 blijft. De 22-jarige keeper komt uit de eigen jeugdopleiding en ziet zijn verlenging als beloning voor zijn ontwikkeling bij de club. Als laatste heeft de Graafschap ook Donny Warmedam teruggehaald. De 24-jarige middenvelder speelde al tussen 2023 en 2025 voor de club, waarin hij 82 wedstrijden voor de Superboeren speelde. Na zijn vertrek naar een Indonesische club keert hij nu terug naar Doetinchem. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we te maken met zachte lucht die langzaamaan binnenstroomde en dat ging gepaard met wat lichte regen of motregen. In de middagperiode hebben we het lange tijd droog gehad met zelfs wat zon erbij en werd het nog 19 graden. Nou, vanavond dan komt er vanuit het westen opnieuw weer wat regen naar ons toe en komende nacht moeten we ook rekening houden met wat buien. Temperatuur daalt dan naar 14 graden. En morgen in de ochtend nog een enkele bui, vooral langs de oostgrens. Daarna hebben we de rest van de dag droog weer. Met temperaturen die dan uitkomen op 18 tot 19 graden. En morgenmiddag is de zon er ook bij. In de avond en de nacht naar de zondag is er weer wat meer bewolking. 12 tot 14 graden is de minimumtemperatuur. En zondagochtend moeten we ook rekening houden met wat regen of een enkele bui. In de middag is het droog met wat meer zon erbij. En dan wordt het ook een graad of 19. Na het weekend komt de zomer weer helemaal terug. We krijgen een wat langere droge periode, maar ook warm. Het wordt zelfs zeer warm. Midden volgende week hebben we 25 graden. En als we wat verder vooruitkijken, volgend weekend, dan zitten we op 30 graden of meer. En dan wordt het tropisch warm.

0: Ons volgende onderwerp gaat over het opheffen van de zelfhulpgroep Huiselijk Geweld in Lochem. En dat werd georganiseerd door Intact Herstel Zelfhulpgroep. Ik struik al helemaal. En huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor. Dus onze vraag is van ja, waarom loopt het niet in Lochem? Nou, in de studio ervaringsdeskundige Carmen Ferreira. Welkom Carmen.
1: Dankjewel.
0: Nou, Intact is voorgekomen uit Tactus. Klopt. Hoe moet ik die. En Tactus is gericht op verslavingszorg. Hoe moet ik dit zien? Waar zit de link?
1: Ja, Tactus verzorgt ook een heleboel hersteltrainingen. En daaruit is eigenlijk Intact ontstaan, omdat verslavingen vaak ook te maken hebben gehad met huiselijk geweld, of er komt voort uit huiselijk geweld. En toen hebben ze op een gegeven moment besloten van hoe kunnen wij dat eigenlijk nog breder trekken. Hebben ze op een gegeven moment Intact hebben ze opgezet om dat bij Tactus een beetje weg te laten. En hersteltrainingen zijn dus eigenlijk ook heel breed. Dus niet meer alleen voor mensen met verslavingen, maar ook voor naasten. Voor mensen met huiselijk geweld. Dus eigenlijk willen ze het wat breder trekken dan alleen maar verslavingszorg.
0: Ja, en huiselijk geweld, dat is fysiek geweld natuurlijk, seksueel geweld, maar ook verbaal geweld, denk ik.
1: Klopt. Ja. Het is alle vormen van geweld eigenlijk. En geweldsmisbruik is altijd iets wat dicht bij elkaar ligt.
0: Het een kan voortvloeien uit het ander.
1: En ook inderdaad met middelengebruik. Vandaar ook dat Intact het ook regelt. Vanuit middelengebruik kan het ontstaan, maar het kan door middelengebruik ontstaan.
0: En jullie geven hulp en ondersteuning voor het hele proces, zeg maar. Kan je daar wat over vertellen? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, de In Je Krachtgroep Lochem, die dus nu In Je Krachtgroep Zutphen gaat heten. Dat is eigenlijk een lotgenotengroep. Dus een lotgenotengroep betekent eigenlijk dat we gewoon één keer in de twee weken, in de evenweken, op de dinsdagavond 2 uur met elkaar zijn. We drinken wat, we delen onze ervaringen. We delen bijvoorbeeld wat we hebben meegemaakt de afgelopen 2 weken. Je hoeft niks te delen, je mag dingen delen. Belangrijk is dat het een veilige setting is. Dat je eventueel tips en trucs kan krijgen. Ik heb deze groep zelf een tijdje gevolgd, een aantal jaren terug, maar dan in Enschede van een andere organisatie.
0: Voor jouw eigen situatie?
1: Voor mijn eigen
0: situatie.
1: Proces. Ja, voor mijn eigen proces als extra steuntje onder de rug, achter de rug voor mezelf. En ik heb gewoon gemerkt dat het heel fijn is. Je gaat namelijk niet altijd op een gegeven moment met me praten.

0: met je vrienden over die onderwerpen. Of over het herhalende. Want het is heel vaak zo dat je toch weer dezelfde soort triggers krijgt. Of weer in situaties komt die weer een beetje lijken op elkaar.
1: Ja.
0: En dat ga je dus niet elke keer met familie of vrienden bespreken.
1: Ja, en je hebt het gevoel, ik sta er niet alleen voor.
0: Precies.
1: En begrijpt me, denk ik.
0: Ja, je hoeft niet meer uit te leggen bij die mensen van waarom je bijvoorbeeld weer hetzelfde hebt gedaan of hetzelfde hebt meegemaakt. Het is oké. En het betekent ook niet dat we bijvoorbeeld zouden zeggen van goh, het is heel fijn als het dan niet meer voorkomt. Nee, het mag er zijn. En we zijn er gewoon voor je. We zijn gewoon jouw steun.
1: Ja, want ik denk dat het goed is om te zeggen dat het niet alleen is als je uit de situatie bent, maar ook in de situatie bent, dat je daar naartoe kan gaan. Hè?
0: Ja, precies. En het is ook toegankelijk voor iedereen. Zonder verwijzing, er zitten geen kosten aan verbonden. Men kan zich gewoon melden bij ons 06-nummer. Zal ik het nummer noemen?
1: Ja, noem het maar.
0: 06-10-18-7486. De ene week krijg je Diana als groepsleider aan de telefoon en de andere week Carmen, ikzelf dus.
1: Ja, en dat is de hele dag te bereiken.
0: We zijn de hele dag.
1: Dagen per week, hè?
0: Ja. En wij zetten hem uiteraard 's avonds ook op een bepaald moment uit om onze eigen nachtrust te pakken. Mm-hmm. Dus de voicemail kan altijd ingesproken worden en dan bellen we zo spoedig mogelijk terug. En dan kijken we even of het gaat om even een gesprek voeren met elkaar. Of steun te zoeken. En we gaan ook eigenlijk altijd een gesprek met mensen aan. Van waarom heb je gebeld? Wat heb je nodig?
1: Ja, en hoe ver gaat jullie ondersteuning? Want je hebt de zelfhulpgroep. Ga je eventueel mee als er politie ingeschakeld wordt? Of gaan jullie niet zo ver?
0: In principe gaan wij niet zo ver. Ik weet wel van de andere groepsleiders is dat zij wel heel veel één-op-één gesprekken doen. Dus wij zijn ook, als wij merken dat de behoefte er is om heel af en toe één-op-één gesprek aan te gaan met elkaar buiten de groep om. Dat zijn opties die er zijn. We hebben wel zoiets van als er heel intensief contact nodig is. En dan is het beter misschien om met Veilig Thuis dingen af te spreken. Als er echt ondersteuning nodig is vanuit de gemeente.
1: Dat gaat een stap verder.
0: Ja, dat gaat dan weer een stap verder. En dan verwijzen we mensen gewoon naar Veilig Thuis.
1: Ja. En misschien is het ook wel goed om te zeggen dat het vanaf 18 jaar is.
0: Ja, in principe wel. Omdat de GGZ voor jeugdzorg. Kijk, wat je hebt als mensen jonger zijn dan 18, is de vraag van mogen ze zelfstandig bij onze groep zijn. Dus ja, eigenlijk wel voor volwassenen, maar er zit geen leeftijdseis aan. Ook geen genderbepaling. Dus we zeggen in principe komen er eigenlijk altijd vrouwen. Mm-hmm. Maar we willen bij deze ook zeggen, mannen zijn ook van hartelijk welkom om ook te komen. Wat we dan wel gaan doen, is dat we dan even gaan overleggen met de vrouwen in de groep van hoe vinden jullie dat?
1: Ja.
0: Wat vinden jullie ervan? Vinden jullie het oké? Willen jullie het uitproberen? Zo ja, gaan we het uitproberen. Hetzelfde gaan we dus met de man bespreken van je komt in een groep terecht met vrouwelijke slachtoffers. Wat vind jij ervan?
1: Het moet voor iedereen veilig zijn.
0: Want
1: ook onder mannen komt het best wel veel voor, hè?
0: Ja, het komt heel veel voor.
1: Meer
0: onder
1: dan
0: mannen.
1: Je denkt.
0: Ja, en het probleem is met mannen is dat mannen vaak nog meer dan vrouwen denken van wij moeten sterk zijn. Hoezo huiselijk geweld voor ik als man? Hè? Ik moet sterk en krachtig zijn. En hoe kan het dat op mij is overkomen?
1: Ja.
0: Dat is vaak nog sterker dan bij vrouwen.
1: Ja. Nou, ik kan me wel iets bij voorstellen. Heel veel schaamte.
0: Ja, schaamte en schuld. En dat duurt heel erg lang voordat dat weg is.
1: Ja. En kan je iets uitleggen over het schuldgevoel?
0: Ja, het schuldgevoel is, als ik heel even spreek vanuit mijzelf, van vroeger uit, is dat het gebeurde bij mij, waren er dingen in mijn familie die niet oké waren. Vervolgens in mijn relaties, een paar relaties. Daarna ook op mijn werk een aantal gevallen. Is dat je op een gegeven moment denkt van oké, mijn familie kan ik niets aan doen. Vervolgens, die vriend die heb ik zelf gekozen. Oh, dus het zal mijn schuld wel zijn dat mij dit is overkomen. Want ik heb gekozen voor die man. Ik heb gekozen voor die relatie. Vervolgens op je werk zit je in een situatie op je werk. Je denkt gewoon op een gegeven moment van dit moet wel gewoon mijn schuld zijn. Want waarom overkomt het mij één keer? Of waarom overkomt het mij vaker? Want dat is namelijk ook zo. Het gebeurt vaak niet één keer. Het gebeurt vaker.
1: Dat is in veel gevallen zo, hè?
0: Ja.
1: Dat je in zo'n eigenlijk in een soort giftig systeem zit en dat zet zich voort in andere giftige systemen.
0: Ja, en het probleem is, het begint ook heel vaak heel jong, dat je dat niet in de gaten hebt. Want vroeger werd eigenlijk gewoon altijd gezegd als er iets gebeurde, we gaan gewoon door, we doen niks meer, we parkeren net. En ik ben heel blij dat er tegenwoordig zoveel mogelijkheden en opties zijn, zoals die in je

0: krachtgroep. In allerlei andere situaties dat je gewoon aan de bel kunt trekken. Mensen mag meedelen dat er iets niet oké is. Dat mensen je kunnen helpen, mogen helpen. Dat die al die opties die we nu hebben, dat die er zijn.
1: Ja, en je merkt ook dat dat succesvol is voor een aantal mensen.
0: Ja, okay, zeker.
1: Want dat is natuurlijk ook belangrijk.
0: Ja, want we hebben echt ontzettend veel in je krachtgroepen op allerlei gebieden. En huiselijk geweld en dat is er al online in de omgeving van... Ik zou zeggen in de omgeving Almelo, maar het is al online. Mm-hmm. Elke maandagavond, ook in de evenweken volgens mij, ook van 7 tot 9. Alleen online is anders dan fysiek. En voor mij was het een paar jaar geleden gewoon toen ik naar Lochem kwam wonen. Ik wil hem graag fysiek starten, want dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Ja.
0: En ik gun dat de andere mensen zo.
1: Ja, online is toch iets afstandelijker, denk ik.
0: Ja. En wat ik jammer vind, daar hadden we het in het begin over, is dat ik het jammer vind dat het niet gelukt is in Lochem. Ik denk dat het toch te spannend is. Lochem is een stad.
1: Maar wel klein.
0: Ja, en dat is waarschijnlijk het probleem. Het voelt dan een beetje aan als ons kent ons. En ik ga wel naar een veilige setting. Maar wat nou als iemand mij daar binnen ziet gaan misschien? Of wat als ik iemand tegenkom op straat en iemand weet dat ik daar ben geweest? Is dat ik denk en hoop in Zutphen, merken we al dat er animo voor is. Ik zou zeggen triest genoeg, maar heel fijn ook. En ik wil eigenlijk bij hart van hart ook uitnodigen alle mensen in Lochem die... zoiets hebben van, we hebben vervoer, we kunnen er komen, kom ook naar Zutphen.
1: Ja, die zijn van harte welkom.
0: Die zijn van harte welkom.
1: Ja, want zo is het al begonnen. Het komt overal, in alle lagen van de maatschappij voor. Dus ook in Lochem.
0: Ja.
1: Dat kan niet anders.
0: Ja.
1: We hadden het over de schaamte. Jullie willen ook wat meer aandacht vragen voor dit probleem door het geven van voorlichting, ook naar jongens toe, denk ik.
0: Ja, waar we mee bezig zijn, dat is eigenlijk een wereldwijde organisatie, Orange the World, dat is van de United Nations. Dat is wereldwijd elk jaar anderhalve week van november, 25 november dit jaar volgens mij tot 10 december. Ik werk er al een aantal jaren aan mee. Is ook per ongeluk zo gebeurd. En we zijn steeds actiever. En elk jaar proberen we eigenlijk een andere... bepaalt eigenlijk United Nations, of een soort bepaalt een soort thema. Een thema is dit keer iets van jongens aan tafel. Dus we hebben met het Staring College contacten gelegd. Dat mag ik nu wel zeggen.
1: Okay.
0: En dat we aan het kijken zijn of wij de jongeren daarbij kunnen betrekken. Via eventueel in de lessen. Misschien met trainingen, lezingen. Maar we zijn echt bezig om die agenda op te bouwen. Mensen te benaderen. En wie weet is er een mogelijkheid om een maand voordat we starten... misschien nog een keer aan tafel te zitten... om de plannen van Orange the World in de gemeente Lochem te kunnen vertellen.
1: Ja, en wordt dat ook versterkt omdat je nu wel hoort over jongens... die helemaal ingaan op de manosphere en helemaal... eigenlijk een fout vrouwbeeld ontwikkelen.
0: Ja, het schijnt wel echt iets te zijn van... ik denk ook het digitale deel wel. Hè? Instagram, Facebook. Het is wel echt een cultuurverandering. En ik had dat niet gehoopt en niet gedacht eigenlijk.
1: Nee, niemand.
0: Nee, maar het is het toch ook echt wel in Lochem. In de omgeving. Ja.
1: Nou ja, ik vat het nog even samen. Als mensen... in Lochem behoefte hebben aan een zelfhulpgroep of gewoon de ondersteuning of eens een praatje. Mm-hmm. Ze kunnen terecht in Zutphen op een heel veilig adres.
0: Ja.
1: Je kan ook het telefoonnummer bellen. We zullen het ook nog even melden op de website. Kan je het nog een keer noemen, Carmen?
0: Ja, het nummer van de In Je Krachtgroep Zutphen is 06-10-18-7486.
1: Ja. Nou, heb jij tot zover het verhaal kunnen vertellen wat je kwijt wilde?
0: Jazeker. En hebben mensen vragen, dan kunnen ze ook dit nummer weer erom bellen.
1: Ja. Nou, hartelijk dank voor de uitleg en je komst naar de studio. Ik hoop dat iedereen die dit nodig heeft de weg vindt. En ik zou zeggen, dit was het weer voor vanavond. Tot over 14 dagen, dan ben ik er weer.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt het

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duid maar weg.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Mariette Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren...

0: jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
1: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
0: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
2: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er, daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
0: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost, behalve de A50 van Arnhem naar Os. Want tussen Heteren en knooppunt Ewijk heb je nog een kwartier vertraging. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor een echt feest huur je de Partycar. De Partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
6: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
5: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
7: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was.

0: dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Yo, met rapper Sjors. Zoals jullie weten, ben ik van de goede muziek. En ik zal jullie bewijzen dat ik al die rappers hier in Nederland, die wat zijn, achter mij laat.
1: Yeah, let's go.
2: I wanna see your rainbow high in the sky. That's DJ Paul Elstak, jongen. I wanna see you and me. Hey, dat is aan de nummer.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog drie kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
2: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
4: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
2: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1.000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Yo, met rapper Sjors. Zoals jullie weten, ben ik van de goede muziek. En ik zal jullie bewijzen dat ik al die rappers hier in Nederland, die wat zijn, achter mij laat.
1: Yeah, let's go.
2: I wanna see your rainbow high in the sky. That's DJ Paul Elstak, jongen. I wanna see you and me. Hey, dat is aan de nummer Turbo.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden.

0: gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa, om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
1: Ik vind dit een gestructureerd proces, wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
0: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Putten met het NOS-journaal. De middelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder.

verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de

hoodie, een klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Om zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim